Een rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pipto bak, allee.

bloot mien kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenrin. Mann, wat ik bidore wat ager.